0: Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niet

0: Niets bekend, ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Les Prija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: beste muziekmix voor Alphen aan de Rijn en omstreken.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Ain't nobody loves me better than you.
1: Studio
0: Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden, lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalphen.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakte rook en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. En in supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalphen.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Michel Koenen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam.

0: Charlois is onder controle. Gisteravond brak hij uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. En Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: De winter draait door.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brasem. Welkom bij de Winter Draait Door. En je hoorde net Cat's Eye met Animal.

Oh ja, en het was van en dat is het ook zeker, want het zijn prachtige dames. En ze komen binnen op 24 in de top 40. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipperaden. En dat zijn er slechts 5, dus dat valt mee. Natuurlijk hoor je ook de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. Je krijgt een tip van mij. En normaal gesproken ben je gewend dat ik zo rond 10 over half 9 altijd een voorproefje ga doen op het tweede uur. Dit keer niet. Nee. Het tweede uur gaat over de maand augustus. En alles wat ermee te maken heeft. Allerlei platen bij elkaar gezocht. En dat waren er niet zo heel gek veel. Dus vandaar geen voorproefje. Wij gaan snel door. Onderweg Another. Samen met 54 Ultra. En de plaat heet Talk to You. Daarvoor de nieuwe single van Donnie. Dit keer samen met Robert van Hemert. En die plaat heet Fisherman Friend. Maar hier is eerst Stella Lefty. En we gaan op de trein naar Boston. Ah.

Ik heb het wel vaker gezegd. Ik snap niet dat de mensen zo in één keer, pats, boom, een plaat laten eindigen. Maak er een mooi einde aan. Dat het mooi wegloopt. Wel mooi fade out. Noem het allemaal maar op. Nee, het is in één keer, pats, boom. Alsof de centen op waren en we zijn de studio uitgetrapt. Nou ja, het zal wel zo zijn. Talk to you, hoorde je net. Wij gaan snel door.

onderweg nog steeds de nummer 1 van Nederland, Shakira, samen met Burna Boy. En de plaat heet Die Die. Daarvoor Robert van Hemert, dit keer solo met Zandloopster. Maar hier is eerst de nieuwe single van Ella Landley. En die heet Choosing Texas.

verbaast mij nog steeds dat deze plaat op 1 staat van Shakira samen met Burna Boy. Ja, het heeft natuurlijk met de WK voetbal te maken van afgelopen maand. Maar ja, en dan hoorden we afgelopen week, een paar dagen geleden, dat die Infantino nog steeds voorzitter mag blijven. Nou ja, ik snap het niet van de FIFA. Ik zei het al eerder. Ik heb geen verstand van voetbal en misschien maar goed ook. Wij gaan snel door met de muziek. Onderweg Sam Fender samen met Olivia Dean. En de plaat heet Rein Me In. Daarvoor de N11 troetelplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En deze week is die van Miles Smith samen met Niall Horan. En de plaat heet Drive Safe. Maar hier is eerst die hele leuke plaat van Pile. Ja. Van Mo Vice samen met Kano.

We gaan er voor de verandering een keer twee achter elkaar doen. Ja, laten we eens gek doen. Onderweg Justin de Wild. Of zoals hij af en toe genoemd wordt, gewoon Justin. Dan denk ik van, nou, hij is begonnen als Justin de Wild. Laat het nou gewoon zo gaan. Want anders snapt helemaal niemand er meer wat van. Dus die gaan we straks horen met Cheerio. En we hoorden net Sam Fender. En we gaan nu over naar een andere Sam. Samen met Justay, de nieuwe plaat. Hier zijn ze met Just a Little.

Ja, fluit maar een eind weg. Dus geen voorproefje voor het tweede uur. Nee, maar straks over een kwartier dus. Alleen maar platen die gaan over augustus. En alles wat daar zo'n beetje mee te maken heeft. Wij gaan snel door. Onderweg Teddy Swims met Break Up in Reverse. Daarvoor, de tip van mij, dat is de nieuwe single van Monique Smit. Oh, uit Volendam. En zij gaat niet naar huis, maar hier is eerst On My Soul van Bruno Mars.

0: Ja, dat was Teddy Swims. Als je hem ziet, denk je van, oh jee, helemaal onder de tato's en ik loop liever een straatje om. Maar het is een hele goede, lieve man, heb ik begrepen. En hij kan fantastisch goed zingen. Het eerste uur zit er alweer bijna op. En dan krijgen we het nieuws en daarna een tweede uur met alleen maar platen over augustus. Maar ik heb nu nog een paar platen voor je klaar liggen. Onderweg, misschien een klein stukje van Crisscross Amsterdam met My Oh My. Daarvoor Alex Warren met Fever Dream. Maar hier is eerst de nieuwe single van Doughboy samen met AJ Tracy. En die plaat heet Stupid.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk is de vertraging 10 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
11: Met nu?
7: De winter draait door.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

De uur van de winter draait door. Ja, en dit keer allemaal platen die gaan over augustus. Ja, en over het seizoen. En joh, alles wat met augustus zo'n beetje te maken heeft. En je hoorde net de Dutch Rhythm Steel & Showband. Met januari, februari. En dan komen we uiteindelijk uit bij augustus. Het is vandaag natuurlijk ook 8 augustus. 8-8. Hoe mooi wil je hem hebben? Ja. Dat had je nog niet aan gedacht, hè? Nee, dat dacht ik al. Nou, wat heb ik meegenomen? Natuurlijk alleen maar platen die daarover gaan. En het zijn vrij onbekende platen, maar ook bekende. Er komt echt van alles en nog wat voorbij. Ik heb een beetje in mijn platenverzameling zitten struinen. En dan kwam ik van alles tegen dat ik dacht van, oh ja, die heb ik ook nog. Onder andere die plaat, die hoor je straks van Bobby Goldsboro. En die heet Summer, the First Time. Ja, augustus. Beetje zomermaandje. Daarvoor Dua Lipa met Training Season. Maar hier is eerst PJ Harding samen met Noah Cyrus. Ik weet niet of het familie is van. Miley bedoel ik natuurlijk. Nee, het zou zomaar kunnen. Misschien wel een nichtje. En de plaat heet Dear August. MUZIEK

Serieus, dit was dus echt niet een hele bekende plaat. Maar als je goed luistert, dan heeft het een beetje weg van die plaat. Het werd zomer. Ja, van Rob de Nijs. Weet je nog, dat was ook een...

vrouw die vele malen ouder was. Hij was toen 16 en in dit nummer was hij ook 16, 17. Ook met een oudere vrouw en ook op het strand. En 's ochtends vroeg was hij een man. Hij ging als kind naar bed en hij werd als een man wakker. Een beetje een, ja, allemaal hetzelfde. Summer heet dit nummer van Bobby Goldsboro. Onthoud het. Vandaar dat ik die plaat toen de tijd ook gekocht heb. Kan ik me weer een beetje herinneren. Nou ja, we gaan weer snel door. Onderweg de Zombies met Time of the Season. Nou ja, augustus is echt zo'n tijd van het seizoen. Daarvoor Carola King met The First Day in August. Nou, dat was vorige week. Ja, daar kunnen we heel kort over zijn. En als ik aan augustus denk, dan denk ik altijd aan een hele heerlijke plaat uit 1973. Peter Koelewijn en zijn Rockets. Toen heette ze nog zo. En de plaat heet Angeline, de blonde seksmachine. Nou, als je die plaat nu uitbrengt, oh, dan krijg je een naphaibel.

Kop er net eentje naar me toe hier in de studio. Die zegt, de plaat van Peter Koelewijn, dat is een geintje. Dat kan niet anders. Nee, echt serieus. In 1973, hoog in de hitparade stond hij zelfs. Angeline, de blonde seksmachine. Je had toen de tijd een heleboel van die platen. Ook onder andere de Golden Earring met Long Blonde Animal. Het was allemaal, ja, het zou nu tegenwoordig onder het kopje vrouw onvriendelijk vallen. Maar toen was dat helemaal hot. Ja, je snapt het niet, maar het was wel zo. Wij gaan maar weer snel door. Onderweg Octopus met Summerland. Daarvoor Babel Gilberto met August Day Song. Maar hier is eerst Taylor Swift. Hè? Taylor Swift? Heeft hij ook een nummer? Ja. Echt serieus. Hier is ze met August.

het valt wel op dat er een hoop platen uit, over augustus gaan, allemaal uit de jaren 70 komen. Dit nummer van Octopus bijvoorbeeld ook uit 1976. En net ook hoorde je haar platen uit 73, 77. Onderweg nog een nummer uit 74 en nog een uit 70. Het kan niet op, hè? Ja, het kan niet op. Wat was er in de jaren 70? Ja, er was er ook volgens mij ook een hittegolf. Ja, over hittegolf gesproken. Volgens mij wordt het morgen weer tropisch warm. Een graad of 30. Vandaag zou het nog meevallen. Ja, ongelooflijk dat je dat zegt, bij 27 graden. Maar het is wel zo. Vandaag valt het nog mee. Morgen is het weer tropisch heet. 30 graden. Ongelooflijk. We gaan weer lekker drie platen draaien. Onderweg John Bon Jovi. Toen hij solo was, en toen had hij een plaat. En die heette, August 7... En dat was 4:15, oftewel 4:15. Nou ja, die gaan we straks horen. Daarvoor Gerard Cox. Maar het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, volgens mij begint die weer. Ja, we slaan alles over en we gaan nog een keer zomer.

doen. Dat kan niet anders. En hier is eerst Van Morrison. En dan denk je, Van Morrison? Ja, die speelde onder andere bij Them. Toen ging hij daarna solo. Het is een beetje country-achtig. Hier is hij met Cold Wind in August. MUZIEK

0: Hey, het mag iets rustiger op dit tijdstip.
1: Ja, we doen het rustig aan. Tom Puik is inmiddels ook in de studio gearriveerd. Hij is de programma al een beetje aan het voorbereiden. Lekker bakkie voor me neergezet, dankjewel nog Tom. Straks kan je naar hem luisteren van 10 tot 12. Tom Puik met zijn jukebox. Met hits uit de 70s, uit de 60s en uit de 80s. En af en toe een kleine afzwaaier naar de 50s. Zou zo maar kunnen. Heerlijk programma altijd. Blijf lekker getuned op Studio Alphen en op Studio Kaag en Brasem. Ja, ik heb nog één plaat voor je klaar liggen. Die is van Robin Gibb. Ja, één van de drie leden van de Bee Gees. Ze gingen allemaal solo en hij heeft onder andere een plaat gemaakt. Die ging over augustus. En daar gaan we nu naar luisteren. Mij hoor je volgende Robin Gibb met August, Oktober.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
1: Jukebox.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Dit is Jukebox met Ton Puik.

vind ik toch een ontzettend leuke plaat. 1983 alweer, The Man Mountain. En dan had ik het over de formatie Bo-Wo-Wo. En daarvoor natuurlijk Bruce Springsteen. En natuurlijk I'm on Fire. Welkom in het eerste gedeelte van Jukebox op deze zaterdagmorgen. Erik, bedankt voor de afgelopen twee uurtjes. De winter draait door. Zaten weer lekkere platen bij. Heerlijk. De komende twee uurtjes je wekelijkse portie Golden Oldies en Classicers. Zeker weten. Ik heb ze met zorg geselecteerd voor je. En dit is in ieder geval het resultaat voor deze week. We gaan zo meteen beginnen met Carl Douglas. Daarna Ultravox en John Lennon.

Dat was natuurlijk muziek van de Traveling Wilburys, Handle With Care. En daarvoor hoorde je de Swinging Blue Jeans met Good Girlie Miss Molly en John Lennon met Imagine. Ik heb zometeen voor je klaarstaan de Trucks. De Rolling Stones komen voorbij, maar eerst gaan we luisteren naar Patsy Cline, From New York to L.A. Tim, maar even dat je het weet. Ik weet niet eens hoe ver het is. Het zal een aardig stukje zijn, hè? Van de ene kant van het land naar de andere kant. Zeg het eens, Patsy.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: dat het nogal moeilijk opnemen was. Want als je dan goed luistert, dan krikt hij het een klein beetje op het geluid. Dan hoor je de brommen nog inderdaad van de voorversterkers. Toen de tijd in de studio, de Trucks waren dat. Met The Wild Thing. En daarvoor natuurlijk de Rolling Stones. Anybody seen my baby? Ja, nou, het is maar even dat je het weet. Mick Jagger en Keith Richard. Ik heb zometeen voor je klaarstaan muziek van Roger Glover. Ik heb ook klaarstaan een Nederlandstalige smartlap. Papi loopt al niet zo snel. Came nog. Ja, lekker meezingen natuurlijk. En natuurlijk Blondie met Call Me.
1: Van de A4 tot de A12 hoor je...
2: Jukebox met Ton Puik. Studio Alphen.

toen de plaat uit was, dan vroeg je namelijk om de plaat met de kikker erin. En dan wist iedereen op een gegeven moment dat je het over deze plaat had. Want er zat een leuke videoclip bij met een kikker die op reis ging. Had ik het natuurlijk over Roger Glover en Guest met Love Is All. Hier is Julio Iglesias.

klein beetje van het mooie Galicië. En Galicië, dat is die streek, zeg maar, aan de westkant van Spanje. Dus dat mondt ook uit in Portugal. Dus dan weet je het een beetje, Bordeaux die kant op aan de Atlantische kust. Prachtig groen, hele mooie omgeving trouwens. Dan moet ik wel zeggen dat ik daar niet geweest ben. Nee. Ik hou toch meestal bij de Middellandse Zee, de Mediterranee. Dus net aan de andere kant natuurlijk van Spanje. En ook in september gaan we daar weer naartoe. En dan probeer ik weer een aantal programma's daar in mijn eigen kleine privé-studio op te nemen. En dan stuur ik ze door naar Nederland. En dan kunnen jullie het op zaterdagmorgen weer beluisteren. En dan hoop ik geïnspireerd te zijn door de zon, het vakantiegevoel. En dat hoop ik uit te monden in de leuke plaatjes in het programma Jukebox tot 12 uur. Je wekelijkse portie Golden Oldies en Classicers. Deze mag er ook zijn. Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad. Need

recruit in het leger. Ja, maar ik wil niet, ik wil niet. Als ik in het teltje water kijk, dan word ik al zeeziek. En ik kan niet zwemmen. Dus ja, leuke muziek. The Village People hoorde je trouwens. En daarvoor natuurlijk een hele mooie bluesballad van Fleetwood Mac. Need Your Love So Bad. Ik ga een bakje koffie inschenken. Ik zie je zometeen terug aan de andere kant van de klok van 11 uur. En tot die tijd een beetje rock'n'roll van de ZZ Top.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
1: Jukebox.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60, 70 en 80. Jukebox, Studio Alphen en Studio Kaag en Brazen.

met Lowdown. Maar ik vind deze ook heel mooi hoor. Lido Shuffle. En we begonnen natuurlijk met Gérard Lenormand. J'étais président de la République. Een Franstalige plaat natuurlijk. Zometeen voor je klaarstaan. Muziek van de Eagles. Esther en Abri Ofram. Ja, met Cinderella Rockefeller. Maar we gaan eerst luisteren naar Starship. Nothing gonna stop us now.

Charters 1976. Hotel California, natuurlijk muziek van de Eagles. En daarvoor natuurlijk Esther en Abi Ofarim. Nu zal ik het daar goed uitspreken met Cinderella Rockefeller. Ik heb zometeen voor je klaarstaan de Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's. En we gaan ook luisteren naar de Moody Blues. Maar eerst de House Martins, The Caravan of Love. Je kan je wel voorstellen wat daar gebeurt allemaal. Oh. Of niet? Of was het alleen maar lief en leed in die caravan?

muziek van Deep Blue Thumping en Breakfast at Tiffany's. En daarvoor natuurlijk de Moody Blues met The Questions. En de House Martins met die geheimzinnige Caravan of Love. Zometeen voor je klaarstaan, G-Race en ook nog muziek van Donna Hightower. Maar eerst David Berry met This Strange Effect on Me.

hoogste kwaliteit aan jou te krijgen. En FM is mooi, maar als je op DAB Plus kan luisteren, kanaal 8A, want daar zitten we namelijk ook, dan hoor je het echt helemaal perfect. Dat was in ieder geval muziek van Dave Clark 5 en Glad All Over. En daarvoor natuurlijk Donna Hightower met If You Hold My Hand. En we gaan door met de muziek van The Dire Straits. Maar eerst gaan we luisteren naar Sammy Davis Jr. met de Beretta's Team. Dat was een serie in de jaren 70. Keep Your Eye on the Sparrow.

Formatie Ram Jam. En dat was natuurlijk Black Betty 1977. Dat is het jaar waar het in Duits is gekomen. Volgende week om 10 uur zit ik weer. Neem ik weer een stuk of 30 voor je mee. Van je wekelijkse portie Golden Oldies en Classicers. En ik zou zeggen een heel fijn weekend. En tot volgende week. Hè. En ik zeg het altijd maar zo heel toevallig. Vergeet het niet, hè. Volgende week om 10 uur zit ik er weer. Ja. Om het nog eens een keertje accent bij te geven. Deze van de Bee Gees. Don't forget to remember. De Jukebox. Iedere zaterdag.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom.

0: De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna drie keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu Hollandse hits. Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A12 vanuit Den Haag richting Utrecht is op de Utrechtse baan weer dicht door mensen op de weg. Dat is richting Zoetermeer tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag-Bezuidenhout. Ik weet niet hoe lang het gaat duren voordat die mensen weer van de rijbaan worden afgehaald. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
1: Hollandse hits.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Jesper Leegwater bij de NOS. Dan krijg je van mij nog het verkeer gemeld door de ANWB. De meeste vertraging dat is nu in Utrecht en Gelderland, hier in de regio dan. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag Malieveld en Den Haag Bezuidenhout. Daar zijn mensen op de weg, daarom is die weg dicht.
7: Dit is Studio Alphen.

0: Met nu Tim van Beckum.
1: Goedemiddag.
0: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
1: En zometeen hoor je hier nog Rondé en Be Mine. Maar eerst Fall Wet en Pnau Changes op Studio Alphen.

En deze blijft lekker. Changes, Fall and Wet en ook Pnauw. Die staan allemaal op deze track. Een heerlijke zomerse groet naar jou toe gewenst. Ik ben net weer anderhalve dag terug uit España. Ja, het was heerlijk daar. Malaga, daar was ik op dat moment. Ik ben er 6 dagjes geweest en het was heerlijk weer, heerlijk gegeten. Ik zou zo weer terug willen. Hey, vorige week was ik er niet. Dat heeft ook met die vakantie te maken. Toen was het hier helaas non-stop. Wel heb je kunnen genieten van de Trekker-Trek-uitzending natuurlijk. Ik hoop dat je daarvan hebt kunnen genieten. Dus weer van alles te beleven natuurlijk ook in de regio. En dat weet jij als geen ander. Veel mensen gaan op vakantie. Heb jij misschien nog wel vakantieplannen? Kan je allemaal laten weten, hè? Via de 0172515153. Of gewoon via online, hè? Via de WhatsApp. Dat kan allemaal zometeen hier op Studio Alphen. Eerst gaan we nog even lekker luisteren naar Leona Lewis en Blind in Love uit 2008. Dat is alweer een lange tijd geleden. Ik weet nog wat dat ik bij mijn moeder altijd in de auto zat. En dat deze toen op zondag was, toen 5 jaar oud. En toen deze opkwam, ja, toen was ik alweer iets ouder, hoor. Ja, dat wel. Het is Rondé en Be Mine op Studio Alphen en zo meteen nog Genesis en Turn It On Again.

De Genesis, en dat hoorde je dus zojuist. Hey, ik heb dus net iets ontdekt, hè, online. Ik was een beetje aan het rondstuinen. En ik denk dat iedereen, die kent deze track inmiddels wel. Ik wil weer terug naar toe. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Ja, ik heb daar dus iets nieuws op gevonden. Want wat nou als je dat dus mixt met That's What I Like van Bruno Mars? Ja, dan krijg je dus dit.

Ja, dat is wat je nodig hebt in deze zomer, denk ik, hè? Rutger van Barneveld. Nou, hij heeft dus iets nieuws gedaan, een nieuw liedje opgenomen hier in Alphen aan de Rijn. Dat allemaal zometeen, maar eerst nog even die van Bruno Mars, oké?

0: De highs en hey to say I told you so hier op Studio Alphen. Dan begin nog voor jou het ANWB-verkeer. Het is vrij druk op de weg door het land heen. En dat komt door recreatieverkeer en wegwerkzaamheden. Hier in de regio is maar één melding gemeld. Dat is nog steeds hier op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag, het Malieveld en Den Haag Bezuidenhout. Daar zijn mensen op de weg. Daardoor is die weg dicht.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu Tim van Beckham.
0: Goedemiddag.
2: Zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
0: Ja, en wat heeft Rutger van Barneveld met Alphen aan de Rijn te maken? Hij heeft hier dus een nieuwe videoclip opgenomen, zoals ik net ook al zei. Dat was bij Wet n Wild, bij de Zege Sloot. Het nieuwe track, hij is opnieuw uitgebracht. Welk het is, dat hoor je zo meteen. Na Gotje en Kimbra.

Ja, Rutger van Barneveld en Zomer, Zon en Strand hoorde je zojuist op Studio Alphen. En deze videoclip die is dus onder andere opgenomen hier in Alphen aan de Rijn bij de Zegersloot. Dat is toch leuk om meegenomen te hebben. Misschien wel weer de zomerhit van dit jaar. Hij heeft hem al te pakken natuurlijk met zoele zomernachten. Heeft hij met daarmee ook Cheerio van de troon gestoten. Ja, dat kan allemaal. Je luistert nog steeds naar Tim van Beckham hier op Studio Alphen. Net terug uit Malaga. Net eigenlijk anderhalve dag terug. En ik moet zeggen, ik mis het wel daar. Hoor. Het is daar super gezellig. In elk straatje is wel wat te doen. De temperaturen die zijn daar heerlijk. Eigenlijk zwoel, hè? Net zoals Rut van Barneveld. Het is zo gezellig daar. Ik zou zo weer terug willen. Ik heb gelukkig ook wat meegenomen voor jou. Hè? Uit Spanje. Een lekkere track, die hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we... Ja, oh. Ook zo lekker tropisch, hè? Ike Fue, zo heet dat liedje van Don Miguelo, die je zo meteen gaat horen. Die stond echt overal op daar in clubs, in tentjes. Dat is bizar. Ook hoor je zo meteen na deze van The Jonas Brothers. This Only Human hoor je nog direct. En this is Who We Are op Studio Alphen.

Dan Miguelo en Ikefwe. Ja, die kan je natuurlijk ook kennen van al die TikToks van Lamine Yamal. Die komt oorspronkelijk uit 2020. Maar ja, na dat winnen van het EK is dit nu al 4 jaar. En ik zeg het hier oprecht, 4 jaar een hit in Spanje. Ik heb deze voor je meegenomen uit het zonnige Spanje. In Alphen aan Rijn valt het ook niet tegen. Er zijn nog genoeg dingen hier te doen. Bijvoorbeeld een hardcore festival heb ik zojuist vernomen van een collega. Mocht je erheen gaan vanavond, veel succes daar. Je kan in ieder geval niet naar Leiden met de trein, want er rijden geen treinen. Dus mocht je daarheen willen gaan, dan moet je met de bus. En mocht je van plan zijn om dingen kapot te maken, doe het dan niet met kaboutertjes. Wil je er meer over weten, kijk dan even op ons YouTube-kanaal, studioalphen.nl. Daar kan je het ook trouwens allemaal vinden. Hey, zometeen gaan we weer verder met heerlijke muziek. Onder andere deze. A Flock of Seagulls. The more you live, the more you love. Heerlijk, even terug naar de jaren 80. 1984. Het jaar dat ik nog geen haar had. Ik bestond nog niet. Dus dat wordt ook lastig. Zometeen ook nog Justy Jackstown, John, Turn the Lights Off. En ook John Mayer, I Guess I Just Feel Like. Hoor je zometeen alleen hier op Studio Alphen. Net als mij, gewoon hè, tot 6 uur. Eerst ga je genieten van deze classic. Tot zo!

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt. Dichter bij het lokale nieuws. Dichter bij cultuur. En dichter bij de sportvelden.
1: Studio Alphen.
2: I guess I just feel like...

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een

0: Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, dankjewel Martijn bij de NOS. Dan nog het laatste nieuws betreft de files door de ANWB. De drukte van vanmiddag die is al wat afgenomen. En op dit moment zijn er 0 meldingen. Dus geen file hier in de omstreken.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu Tim van Bekken.
1: Goedemiddag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
1: Hey, luister dus naar mij, Tim van Bekken, tot en met 6 uur hier voor jou op de radio, op Studio Alphen. Met de allerbeste muziek, Michael Jackson, The King of Pop, Leave Me Alone, hoor je nu zometeen nog Nickelback en This Afternoon. En ook de Babysitter Circus, die komen eraan na The King of All, Michael Jackson, op Studio Alphen.

Nickelback en This Afternoon. En This Afternoon luister je ook naar Tim van Beckham hier op Studio Alphen. Goedemiddag. Natuurlijk tot en met 6 uur zal je mij horen. Binnenkort natuurlijk weer gewoon de sport hier. Je sportlokaal die gaat over 2 weken hier. Volgens mij 2 weken, 3 weken weer beginnen. Want dan begint natuurlijk ook het voetbalseizoen. Veel leuke teams komen daar weer terug. En vooral veel derbies. Dus houd dat vooral in de gaten op onze website. Wie wanneer tegen elkaar speelt en zo. Dat allemaal. Ik vroeg je net wat je gaat doen deze vakantie. En daar kwam het volgende uit. Zo zijn Daan en Sophie. Die gaan nu even een terrasje pakken. Hier bij de zaak. Nou, dan kan ik wellicht wel even naar je zwaaien. Hallo. Nou, jullie zien mij niet, maar je kan wel horen gelukkig. Daar gaat het om. En ook hieruit Mark. Die zegt, hey, net terug uit 2 weken Italië. De wasmachine draait nu alweer overuren. En maandag gewoon weer werken. Succes daarmee, Mark. En ook hier krijgen we nog een berichtje van Lars. Hij zegt, hey, wij gaan vanavond met de vriendengroep naar Ibiza toe. En dan gaan we woensdag gaan we naar Hai. En dat is natuurlijk de club op Ibiza. Hij voegt eraan toe, wil je alsjeblieft deze track draaien? James Hype en Ferrari, want die ga ik woensdagavond zien. Deze is voor jou, Lars. Veel plezier.

Super High, Nova Tropics en Graham Candy. Anywhere with you hoorde je hier op Studio Alphen. En wat is nou het allerleukste om te doen tijdens je vakantie? Ik zie altijd de mensen die pakken de sudoku's weer om hun heen. Ze gaan tijdschriften lezen. Is er dan ook echt iets wat iedereen doet in de zomervakantie? Laat even weten via de app, 0172-515153. Of via de website studioalphen.nl. Is de One Way Boys en zometeen Camila Cabello.

0: Camila Cabello en Liar op Studio Alphen. Dan heb ik hier nog het verkeer nieuws voor je van de ANWB. En dat betreft goed nieuws. Er staat namelijk nergens file.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
0: Tim van Berg. En zo de nieuws van Flair.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
0: Door het oog van de nacht, maar eerst Edwin Maya en This Is My Life.

met jou. Flair en door het oog van de nacht. Een allernieuwste single hoorde je zojuist hier op Studio Alphen. En de politie die is nog steeds op zoek naar een Opel Corsa met het kenteken J747XF. De auto die is namelijk gestolen bij een woning in Braak. Mogelijk bevindt het voertuig zich nog steeds hier in Alphen aan de Rijn. Mocht je dus een voertuig, de Opel Corsa, vinden met dit kenteken J747XF... neem een contact op met de politie. Dat is belangrijk. Dat kan via 0900 8844 of door 112 te bellen. Ook kan je dat gewoon natuurlijk bij ons melden.

0: Way Down hoor je juist hier op Studio Alphen. En zometeen David Bowie en Blue Jean.
1: Studio Alphen.
0: En ook Bente komt eraan.

Bente en 3, 2, 1 hoorde je hier op Studio Alphen. En zometeen komt er weer heerlijke muziek aan, hoor. Nothing But Thieves en ook de Venga Boys staan op het programma. Maar eerst de script, If You Ever Come Back. En ook Dominic Fike en Free Nice komen zo.

0: Dominic Vibe en Free Nights op Studio Alve. En zometeen weer heerlijke muziek. Dus van Nothing But Thieves en de Venga Boys. En We're Going to Ibiza. Die hoor je zo.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
2: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Martijn van Beek bij de NOS. Dan nog het ANWB verkeerd gemeld door mij, Tim van Beckham. Goeiedag. Er is momenteel geen file en daardoor kan je dus gewoon lekker doorrijden.
8: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu Tim van Beckham.
0: Goedemiddag.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
8: Studio Alphen.
0: En nu hoor je Nothing But Thieves Evolution. En zo dus de Venga Boys en We're Going to Ibiza.

0: Ibiza.
1: The Venga Boys and we're going to Ibiza. Ja, ik ben net terug van vakantie, maar ik kwam niet van dat prachtige Spaanse feesteiland. Ik kwam wel van Malaga en ik moet zeggen dat daar het ijs in het bijzonder echt ontiegelijk lekker is. Van die heerlijke rode.

Bloemige gelato. Daar word ik enorm vrolijk van. Mocht je erheen gaan, ga dan zeker eventjes af. Hij heeft volgens mij een 4,9 ster op Google Reviews. Dus ga gewoon lekker daarheen. Dan vind je hem sowieso wel als je daarop filtert. Hey, ik krijg ook nog allemaal berichtjes binnen hier op de app. Bijvoorbeeld hier van Jeroen. Ik heb net de koffers ingepakt. Want morgenochtend gaan wij om 5:00 ochtends vertrekken richting Frankrijk. En ik weet nu al dat ik een beetje spijt ga krijgen van dat tijdstip. Ja, dat is altijd zo. Hè. Dan ga je heerlijk met die vermoeidheid. Moeiteit nog dat die trip aan en dan komt altijd goed uiteindelijk hoor. Maar als je eenmaal aankomt op de bestemming, dan ben je altijd helemaal dood op. En ook hier Tom en Michelle uit Alphen aan de Rijn zeggen de kinderen zijn nu naar opa en oma. Dus we hebben vanavond voor het eerst in maanden een avondje helemaal voor onszelf. We gaan naar een restaurantje en daarna nog naar de nieuwe Spider-Man film. Nou, veel plezier. En dan nog de laatste hier van Kevin uit de Boskoop. Hij zegt, goedemiddag Tim, ik zit op mijn werk en iedereen is vrij. Behalve ik, kun je iets vrolijks voor mij draaien? Natuurlijk kan ik dat. Ik heb best voor je meegenomen uit Spanje. Het is Enrique Iglesias en Can You Hear Me op Studio Alphen.

City to city, back in town. Dat is wat ik natuurlijk ook ben. Hè. Terug in het prachtige Bourgondische Alphen aan de Rijn. Ja. Fijn om weer terug te zijn, jongens. Tot en met 6 uur zit ik hier nog steeds, hè. Dus blijf ik luisteren. Zometeen nog Jonas Blue en Jack & Jack Rice. En ook Alizé en Moi Lolita komen voorbij naar Katy Perry en Walking on Air.

0: Hey, en moi Lolita hier op Studio Alphen. Ik word er altijd zo heerlijk van, hè? Van die heerlijke Franstalige, Spaanse, Italiaanse nummers. Het doet wat met me, het maakt me bourgondisch. Ik krijg zin in druiven, ik krijg zin in wijn. En ik heb ook zin om even te weten wat jouw favoriete karaoke liedje is. Waarom? Dat hoor je zo meteen. Eerst krijgen we mij nog even het verkeer gemeld door de ANWB. En daar heb ik goed nieuws voor jou, want op dit moment zijn er geen vertragingen gemeld in de omgeving van Alphen aan de Rijn. Wat is jouw favoriete karaoke liedje? Laat even weten, hè, via de app 0172-515153. En wie weet hoor je dan ook zo meteen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Tim van Bekken.
0: Goedemiddag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
0: En zo hoor je onder andere ook nog Alan Clark en Father and Friend, The Kangs en David Guetta. En ook Izzy Bizzy op deze track All Night Long op Studio Alphen.

Alan Clark en Father and Friend hoorde je op Studio Alphen. En ik vroeg je net natuurlijk, wat is jouw favoriete karaoke liedje? En waarom ik jou dat vroeg? Nou, ik heb vorige week toevallig karaoke gedaan. En toen kwam ik erachter van, jemig, dit is nog best wel lastig eigenlijk. Hè? Want die box die staat te galmen op die microfoon. En dan krijg je constant een soort van harde piepen en dat soort dingen. Maar ja, om het dan nog een beetje leuk te hebben, heb je wel een beetje gezelligheid nodig. Hè? Laten we eerlijk zijn. Daarom ga je ook karaoke doen. En ja, laten we zijn, ook met een klein biertje. Ja, dan is het wel een stuk lekkerder hè, om te gaan zingen. Hey, ik vroeg je dus net, wat voor karaoke liedje bij jou past bijvoorbeeld. En we hebben hier Dennis. Hij zegt Meeuwis en Guus Meeuwis. En Het is een nacht. Die is wel goed hoor. En ook Fleur die zegt, vanavond eventjes lekker wijn en hapjes hoor. Ik heb vorige week toevallig ook karaoke gezongen, maar niemand kon zingen. Dus voor mij maar geen liedje. Ik hoor graag wat andere mensen zeggen. Nou, helemaal begrijpelijk hoor, Refter. En dan heb je hier ook nog Henk uit Adamsveen. En hij zegt, er kan er maar eentje de beste zijn. Bloed, zweet en tranen van André Hazes. Ik krijg ook nog andere dingen binnen. Bijvoorbeeld van deze, Laura. Zij is fan van deze tijdens karaoke zingen.

0: Hier ook, even kijken. Kim, en Kim uit Koudekerk, zij gaat dan weer voor deze. Viva la vida. Van Coldplay. Ook goed hoor. We hebben ook nog Thomas uit Boskoop. En hij gaat voor deze.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten.
0: Ook enorm goed hoor. Oh, heerlijk. Maar ik heb dus nu echt het karaoke liedje voor jou gevonden. Al ben je een man, is deze voor jou op het lijf geschreven. Dit is wat je moet doen. Waarom? Ik ga je drie factoren geven. 1. Waarschijnlijk ben je niet nuchter als je dit doet. 2. Je stem gaat er niet van naar de kloten. Want je hoeft niet te veel moeite te doen als je... Het is fucking René de Blanc, hè. Laten we even eerlijk zijn. Man, man, man. Het beste liedje ooit gemaakt voor de karaoke. René de Blanc en If I Tell You...

0: Anouk en One Word. Ja, ze zongen over You're a Star in Heaven. Net is binnengekomen dat ook de vader van Lionel Messi op 68-jarige leeftijd is overleden. Dus gecondoleerd naar de vader van waarschijnlijk, nou ja, ik zeg het om zekerheid, de beste voetballer aller tijden. Hey, zometeen hoor je hier op de zender Killing Joke en Love Like Blood. En ook Teddy Swims en Bad Dreams komt zo voorbij.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld. In Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken en dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Martijn van Beek. Dan nog het verkeer gemeld door de ANWB file service. En ik heb wederom goed nieuws. Je kan overal lekker ongesaneerd doorgassen.
8: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
0: Tim van Bekker. Stemmoor, goeiedag.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
8: Studio Alphen.
0: Ja, en jouw persoonlijkheid bepaalt dus of je van alcohol houdt of niet. Ja, extraverten drinken gemiddeld vaker alcohol. Hoe dat komt, dat hoor je allemaal zo meteen. Net als Amy Winehouse en Back to Black. En ook zo meteen verder over het uur verspreid hebben we muziek voor je van Teddy Swims. En ook Jewel, dat komt er zo meteen aan. Na deze.

0: voor Aarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Alphen.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

en Back to Black op Studio Alphen. En ja, ik vertel je net al dat extraverte mensen, die drinken dus vaker alcohol. Dat komt dus omdat zij vaker sociaal actief zijn en veel sociale activiteiten, ja, die gaan gepaard met alcohol. Ja, constitutieuze mensen, hè, mensen die zich vaak wat bewuster zijn, wat introverter juist zijn, die zijn over het algemeen wat georganiseerder, gedisciplineerder en verantwoordelijker. En daarom drinken zij dus minder, of ja, gewoon regelmatig minder alcohol. Dus ze ontwikkelen als het ware geen drinkgewoonte, wat extraverten wel doen. En vooral als ze heel erg rijk zijn. Ja, als ze veel geld hebben, dan kunnen ze ook veel geld spenderen op goede wijnen, goede speciaal bieren. En voornamelijk mannen met veel geld, die doen dat. Ja goed, onderzoekers hebben ook een beetje gekeken naar, ja, wie drinkt wel, wie drinkt er niet. 27% die drinkt eigenlijk vrijwel nooit en 24% die drinkt wel maandelijks. 16% van de mensen die drinkt wekelijks en 23% bijna dagelijks. En in die 23% zitten dus voornamelijk mannen met een hoog inkomen. Wel hebben ze een disclaimer, dus ik weet nog niet of dit onderzoek nou zo betrouwbaar is. Om te zeggen, wel benadrukken de onderzoekers dat persoonlijkheid niet automatisch de oorzaak is en dat alleen de frequentie, niet de hoeveelheid alcohol, is onderzocht. Nou, kleine disclaimer dus, maar maakt niet uit. Mocht je dus afvragen van, waarom ben ik alcoholist? Wellicht ben je dan gewoon heel erg extrovert. Ja, dat kan ook allemaal. Amy Winehouse, die je net hoorde, die was het helaas wel. Daardoor ook niet meer onder ons. Nog wel meer goede muziek uit het Groot-Brittannië. Hem, Teddy Swims met deze, Bad Dreams. En ook zo meteen hoor je Jubal en Feeder.

0: Ocean House op Studio Alphen. Zometeen hoor je onder andere nog Alfago Soler en El Mismo Sol. Maar eerst Casas en All For Us.
1: Did you ever?

0: Alfaro Soler en El Mismo Sol hoorde je hier op Studio Alphen. Fijn dat je nog steeds luistert. Nog een half uurtje en dan is het alweer op met de pret. Dan ga ik ook weer lekker bij mijn oma, heb ik net vernomen, pannenkoeken eten. Nou goed, dat boeit jou niet. Dit denk ik wel. De ANWB meldt namelijk op dit moment geen files. Oftewel, jij kan gewoon lekker doorrijden waar je ook heen wil. Het is heerlijk weer voor het strand uit eten gaan. Je kan even laten weten hè, wat je gaat doen via de app 0172-51-51-53. En wie weet, kom dan hier zo meteen in de uitzending een plaatje aanvragen. Maar ook altijd, zo deed ook Thomas dat. Hij zei, hey Tim, ik zou graag even terug willen naar 2012... toen Birdie nog muziek maakte. En heb jij voor mij zo meteen People Help the Love. Die heb ik zeker voor je.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Tim van Beckum.
0: Goedemiddag.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

Wordt ook altijd zelf een beetje emotioneel van dit liedje Birdie and People Help the Love. Natuurlijk een ontzettend mooie boodschap die je zou kunnen naleven. Die vrijheid, ja, die heb je dus gewoon, hè, om gewoon een keer iemand een hand uit te steken. Dat kan ook gewoon een keer allemaal gewoon een keer gebeuren, weet je wel. Er gebeurt zoveel nare bullshit in deze wereld. En ik mis Birdie. Ik zeg het eerlijk, 14 jaar al geen muziek gemaakt. Mag best wel weer een keertje gebeuren wat mij betreft. Zometeen hoor je hier nog op Studio Alphen James Hype met Serotonin. Ook nummer 5, Wake Up Call. Maar nu Snow Patrol en Cold Out in the Dark.

Maroon 5 en Wake Up Call op Studio Alphen. En volgende week zal ik uiteraard ook gewoon weer zijn, hè, met de tijd tussen 2 en 6 voor jou hier op de enige zender waar jij natuurlijk lekker naar kan luisteren, kunt vertoeven, Burgondisch kan genieten van heerlijke muziek en natuurlijk ook van mij. Hey, dankjewel voor het luisteren. Voor vandaag komt nog heerlijke muziek aan, waaronder Vamos a la Playa, Sorry Mama van Jet Rebel en ook Coldplay, Abba, Luna. Die komen allemaal nog voorbij zometeen hier op deze zender. Net zoals Into the Groove, waar je heerlijke dancemuziek gaat horen. Althans, dat verwacht ik wel, hè, van de jongens. Die kunnen dat hartstikke goed. En aankomende week zijn ook weer goede programma's te luisteren op Studio Alphen. Bijvoorbeeld op de vrijdagavond. Nou, lekker luisteren naar Aan de Bar Radio met Dylan van Ginhoven. En natuurlijk Koen den Elsen. Houd dat in de gaten. Altijd leuk. Zijn mijn broeders van deze radiozender. En ja, geef gewoon een beetje liefde. Dat waardeer ik ook. Hey, ik wens je een prettig weekend. En dan zien we elkaar volgende week weer. Je kan me ook altijd bericht sturen op Instagram. @timvanbeckham. Ik kan altijd laten weten wat je aan het doen bent. Of er nog leuke dingen zijn in de regio. En wie weet kunnen we ook al vrienden worden. Ja, dat kan ook. Waarom niet? Hey, zometeen dat dus. Ik wens je een heel fijn weekend. En tot ziens. Doei doei.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis, dood na zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen. 2 uur lang, ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de popquiz, connections, de aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog. Studio.

0: weekendshow op Studio Alphen en Studio Kaag in Braassem. Dit is weer de weekendproloog. En we zitten er weer helemaal klaar voor. Kopje thee bij de hand.
1: Ah, zeker.
0: Koekjes.
1: Ja, ik ben helemaal niet zeker, Pet, of ze wel Duitsstalig waren. Je weet het niet, hè? Met
0: Zwitsers. Dat weet ik ook niet.
1: Heb je vier opties.
0: Ja, dan heb je vier opties, inderdaad. Nou, we gaan uit van het Duitse, het Schwitzi-Deutsch, zoals het daar heet. Dat gaan wij vanavond niet met je spreken. Hoogstens een beetje Engels af en toe. Maar we houden het nog even op Nederland. Leuk dat je er weer bij bent. Woordenvolle show vandaag met de vaste ingrediënten, Martin.
1: Ja, zeker. We hebben alle dingen die we altijd doen. Dus wat dat betreft weinig verrassingen. Maar ja, het is natuurlijk altijd wel weer onbekend wie er in die nieuwtrie staat. En wie de doden van de week is. Hoewel deze week is dat misschien wat minder onbekend. Want er is een hoop tragedie in de Nederlandse popmuziek deze week.
0: Nou hè.
1: Dus we hebben zelfs twee doden van de week.
0: Er is een batterij aan bekende Nederlanders overleden deze week. Hè?
1: Ja. Maar Peter Faber kon niet zingen. Dus nee, dat geldt.
0: Dat is waar.
1: Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk de aandacht. Agenda, zoals altijd.
0: Nee,
1: ik zie het nu.
0: Er is, helemaal niks te doen in de regio, helaas.
1: Satori zegt, goed, daar hebben we wel wat meer tijd voor zij die heen zijn gegaan. En wat hebben we nog meer allemaal? In tweede uur doen we nou al de dingen die we altijd doen. Hè. We gaan mixen, we hebben de Soul Chart, hebben we een plaatje uit. Het is een dansbaar nummer, hoor. Die zit in de mix namelijk.
0: Oh, leuk.
1: Ja, en we hebben weer een nieuw lid. Het is een tijdje rustig geweest, maar ze staan nu weer in rijen opgesteld. Door de komende weken hebben we weer genoeg nieuwe leden van de Club van 26. En we gaan ook het leuke spelletje spelen. Old One Out met vier introotjes. En dan hoort er één niet bij, want die komt uit een ander jaar. En met op 40 en allemaal ingewikkelde toestanden.
0: Ja.
1: En natuurlijk de connections. Die hebben we ook nog.
0: De connections. Nou, we hebben ook natuurlijk nog ieder uur een clubklassieker. Normaal gesproken is dat disco-stampers van jaren 80. Maar vandaag gaan we nog eventjes terug in die tijd. Dan gaan we naar het begin jaren 90. Misschien was dit ook nog wel eind jaren 80. En dat heeft misschien wel te maken met deze plaat, Martin. Ik weet niet of jij deze kent. Maar luister even mee. Daar lijkt het een beetje op.
1: Nee hoor.
0: Ga daar even van doorbeduren.
1: Het lijkt op heel iets anders, Ben.
0: Ja, er is nog iets waar het op lijkt. Dat is waar. Mag jij hem zo meteen even bijzoeken dan. Terug naar de 70s met Love Really Hurts Without You. Dit is Billy O.

0: is een grote hit hoor. Miles Smith's laatste single heet Stay If You Wanna Dance. En daarvoor Billy Ocean. Dat hebben we lang niet meer gedraaid. The Love Really Hurts Without You bij de weekendproloog.
1: Hebben we nog iets leuks lokaals?
2: Zeker, helemaal uit het begin van zijn carrière. Hè. En eigenlijk, ja. Eigenlijk waren dat zijn beste platen. Zeker wat leuks lokaals. Bij een gebrek aan agenda toch wat dingetjes die er de komende week en het weekend hierna te doen zijn. Of al die tijd, zoals waar ik het nu over ga hebben. En namelijk tot en met zaterdag 15 augustus is het Internationaal Romeins Festival in Museumpark Archeon in Alphen aan de Rijn. Alweer voor de 27e keer wordt dat georganiseerd. Romeinse legionairs slaan hun kamp op. Ze worden vergezeld door ambachtslieden, dames en kinderen. Brengen bezoek aan het Romeinse kampement. Bekijk demonstraties en de vele andere activiteiten. Doe mee aan de exercities en bewonder de ceremonie in de Romeinse tempel. De sportcoaches van sportbedrijf Kaag en Brasem organiseren een beweegbingo. Dat is ook gezellig hoor. Tijdens de bingo is elk getalletje gekoppeld aan een beweging met arm, been, hoofd, romp, schouders of nek.
0: En knieën en teen.
2: Ja, dat hoort er ook nog bij. Eerst het getalletje aankruisen en daarna lekker meedoen op de muziek. De sportcoaches doen het voor. Dat maakt het allemaal nog makkelijker. Met deze actieve bingo kom je lekker in beweging. Dan moet je andere mensen ook. Plezier en gezelligheid staan voorop. Neem een vriend of vriendin mee, de buurman of de buurvrouw, en sluit gezellig aan. Kom lekker meeswingen. Deze activiteit vindt plaats in de toneelzaal van Tech Campus de School op donderdag 13 augustus om 11 uur. Nou, dat is een mooie zaal, hoor.
0: Ja, dat is een hele mooie zaal.
2: Maar een prachtige zaal.
0: Kom daar nou nog even lekker langs in de studio. Daar loop je namelijk langs. Een kwart over geworden tijd voor de eerste uit de New 3 van dit weekend. En dat is de nieuwe van Melson. We gaan luisteren naar High On You.
3: Future Hits. De New 3.

0: is best leuk hoor. Getting High on You. We zijn best wel een beetje fan van Melson. Ik vind het een leuke. Ik geef de plaat een 7,5. En vergeet niet, ook jij thuis kunt stemmen. Ieder weekend weer, hè, op de nieuwe tour. Je mag gewoon meebepalen wie eindigt op plekje 3, 2 en 1. En ook Martin moet nog even stemmen. Wat vond je van Melson?
1: Wat van Melson vond? Ik vind het een 7,5.
0: Ook een 7,5. Nou, helemaal goed.
1: Ik was daarmee bezig, maar ik werd afgeleid. Iemand leidde me af.
0: Ja, iemand leidde je af, hè? Ja, en schuift hem een formulier onder ogen. Ja. En dat is hard aangekomen in de Nederlandse muziekindustrie.
1: Het is best spannend hoor, dit programma, want hij zit elke week naast.
0: Nou.
1: En op een gegeven moment denk je, straks hebben we niemand. En dan komt hij nog steeds. Ja. En dan komt hij even ons halen. Ja, en we hebben er ook de leeftijd voor.
0: Nou.
1: Goed, alle gekheid op een stokje. Triest nieuws deze week. Onder andere over de Nederlandse rapper Tony Scott, want die is donderdag op 54-jarige leeftijd overleden. Was geen verrassing, want hij was al jaren ernstig ziek. In begin jaren 90 scoorde hij een hele trits hits. Tony is vandaag omringd door liefde in alle rust heen gegaan. Voor velen was hij een artiest, een pionier en een inspiratiebron. Voor ons was hij boven alles een geliefde broer, oom, familielid en vriend. Staat in de verklaring van de familie. Zijn warme humor, kracht en enorme... Wat moet ik zeggen? Zijn warmte, humor, kracht en enorme liefde voor muziek zullen voor altijd voortleven in de harten van iedereen die hem heeft gekend. Hij werd geboren in Suriname. Hij heet eigenlijk Peter van der Bos. En wereldwijd werd hij bekend dankzij de hip-house muziek. En jij weet eigenlijk wel een beetje, Pet, hoe dat tot stand is gekomen. Want dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen.
0: Nee, klopt. Ja, hij werd ontdekt door Peter. Die heb jij vast wel vaker gezien, Peter, in Amsterdam. Want die werkte natuurlijk bij Rhythm Import. Nou,
1: Het was zijn zaak. Hij was ook DJ, onder andere de Flora Palace.
0: Ja, klopt, ja. Deed hij ook nog. Maar over Tony Scott gesproken, ja, die hoorde hij toen Tony een aantal jingles had ingesproken voor een lokaal radiostation. Hij heeft hem toen aangeboden. Joh, zullen wij niet een lekkere rapplaat opnemen? Nou, die flopte. En toen heeft Peter het niet opgegeven. Want die zat natuurlijk helemaal in de hiphouse in die tijd. En zei, Tony, wil je niet gewoon hiphouse maken? Samen met mij, ik produceer en jij raps. En ontwikkelde zich tot heel veel successen, Martin.
1: Jazeker. Zijn debuutsingle, That's How I'm Living, is een van zijn bekendste platen. Maar zijn grootste hits kwamen later, Get Into It. Hij bereikt zelfs de vierde positie. En later had hij met Love, Let Love ook nog een top 10 hit in de vaderlandse top 40.
0: En zelfs een Boyz II Men nog, hè?
1: Heeft hij met Boyz II Men ook
0: nog? Ja, Amerikaanse R&B-formatie Boyz II Men. Under Pressure heette die plaat. Maar die gaan wij niet draaien.
1: Nee, we gaan dit niet voor. We gaan een andere plaat voor je draaien. Want hij had ook een nickname.
0: Ja.
1: En daarmee ook gelijk natuurlijk een signature song. En die

0: zelfs nog even een hele twist over welke we moesten draaien. Tussen de redactieleden van dit programma. Of That's How I'm Living, zijn eerste single, of toch deze. Maar het werd deze dus. The Chief. En even een heel boekwerk voor zich.
1: Is er nog wat gebeurd in de regio?
2: Er is een hele hoop gebeurd in de regio. Een druk weekend voor de hulpdiensten in Kagen-Braassem. Oh. Een boot brandde uit, een persoon moest worden gereanimeerd en er werd ingebroken bij de brandweer. Nou, dat is toch ook brutaal, hè, bij de brandweer inbreken. Zaterdagmiddag rond 1 uur kreeg de brandweer een melding dat een boot op een trailer in brand stond aan de Cilinderweg in Roelevarensveen. En bij de brand raakte één persoon gewond. Een huis dat naast de brand stond heeft brand- en rookschade opgelopen, maar de brandweer heeft kunnen voorkomen dat de vlammen zich naar binnen verspreiden. Godzijdank, lang leven de brandweer. Maar god, toch, ondanks het feit dat we allemaal zo trots zijn op de brand, er is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in Rijpwetering bij onze vrienden van de brandwering. Veel redgereedschap werd weggenomen uit de kazerne aan de Oud-Adense Laan. De politie kwam ter plaatse om onderzoek te doen. Volgens de brandweer is het gestolen materiaal weer aangevuld. En dan tenslotte zaterdag rond 8 uur was er rond Kaag een persoon in het water terechtgekomen. En niet meer boven water gekomen. Dus rond het Kaag-eiland, neem ik aan. Het slachtoffer is daarna gereanimeerd. Hij is niet meer boven water gekomen. En toch is hij gereanimeerd.
0: Dat is knap.
2: Hebben ze op de bodem van de Braassemermeer gedaan. En hij is daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. Vanwege de reanimatie was de Lizardijk enige tijd afgesloten voor al het verkeer. Nou ja, het is zeker een druk weekend, hoor.
0: Ja, hoor.
2: Straks nog even wat politieberichten. Nou, eentje eigenlijk maar. Uit Zwammerdam. Maar eerst even een moppie muziek, dacht ik.
0: Ja, moppie muziek. Maar even terugkomend op die spullen die gejat waren bij de brandweer. Ja. Dat is ook namelijk gebeurd in Wassenaar. Bij de brandweer al daar. En in Amsterdam-West. Dus ze denken dat dat dezelfde mensen zijn. En voornamelijk van die grote scharen. Als er een auto-ongeluk is gebeurd.
2: Ja.
0: Dat je mensen eruit moet. Dat zijn hele waardevolle spullen. Dus vandaar dat ze daar hebben ingebroken. Nou, goed, ja, een lullige manier, toch?
2: En met zo'n schaar kan je weer opnieuw inbreken, natuurlijk.
0: Dat is waar. Een hele grote schaar. Dit zijn Hugo en Salto.

0: Ja, dat was een van de eerste hits van hem. Het over Drake. En dat deed hij samen met Wizkid en Kaiwa. Moest het bekijken hoor. And it was one dance and a four. Hugo en Solito. Jamaica. Bam, bam.
1: En deze Drake.
0: Nee.
1: Maar van achter.
0: Hij maakte ook wel betere nummers daarna.
1: Ja, maar je denkt ik draai die slecht.
0: Draai nou ja, ik vond niet heel slecht hoor. Dat is een verschil van smaak hè.
1: Op het terrein van de hand uitgebroken. Een brandrijke weekje geweest.
0: Brandrijke week, ja.
1: In een container. Het vuur sloeg daarna over naar een gebouw waar deze tegenaan stond. Er waren zwarte rookwolken zichtbaar vanwege het snelle ingrijpen van de brand. Er is verdere uitbreiding voorkomen. Hoezee, hoezee. Vervolgens zijn enkele sloopwerkzaamheden uitgevoerd om te controleren of alle vuurhaarden waren gedoofd. Aldus de brandweercommissaris. En blijkbaar was dat zo.
0: Ja. Het is ook een droge periode met al die branden. Kan jij nog kort formuleren wat we nog meer op stapel hebben qua berichten?
1: Nou, tientallen boeren hebben maandagavond gedemonstreerd langs de N207. Daar gaan wij straks ook eventjes dieper op in. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft donderdag een nieuwe radartechniek getest. Ja. Oh, oppassen als je daar voorbij rijdt. Ja, sowieso al, want je krijgt al snel een boete daar. Inwoners van Kaag en Brazen blijven hun afval goed scheiden. Dat vinden we ook heel erg fijn. Dus dat zetten we eventjes in het zonnetje. Alle inwoners. Blijf luisteren. En vanavond en de rest van het weekend rijden er geen treinen tussen Alphen en Leiden Centraal.
0: Oh,
1: snaar.
0: Dan moet je met de bus.
1: Ja.
0: Of fietsen. Bijna 5:05. We gaan door met de tweede uit de New 3. En het is dansen geblazen hoor in onze hitlijst. Zullen we hem even opnieuw doen?
1: Het mag. Moet je zelf weten.
0: Hij sprong in één keer naar het einde van de plaat. Dat is een beetje gek. Het is de nieuwe van Loods en Camden Cox samen met Ketama. Dit is Feels Like Heaven.

0: Martin Cox. Ik zit een beetje op hetzelfde cijfer als de vorige plaat, 7,5. Maar omdat Ketama meedoet, geef ik er een 8 min. Ketama is natuurlijk de clubknijter van het jaar tot nu toe uit de New Tree.
1: Ik hou het gewoon bij die 7,5.
0: Ja. Serieus?
1: Ja, serieus. Ik ben een keer door de hitparades aan het bladeren. Dat doe ik wel eens. Hè.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan zie je dat de platen in bijvoorbeeld in Engeland, de nummer 1 in Engeland, die staat al 60 weken in de hitparade. En de nummer 1 in Amerika doet dat al 41 weken. En ik ben bij jou wel eens kritisch. Dan heb je een plaatje van de New 3. Zeg, nou, die is al een paar weken oud. Dat kan niet.
0: Ja,
1: de alarmschijf van vorige week, dat was Choose in Texas van Ella Langley. En die staat dus nu voor de 41ste week in de Billboard Hot 100. Dus misschien moet ik iets minder kritisch zijn ten aanzien van de New 3. Bedacht ik mezelf.
0: Oké, okay, heel goed. Waarvan acte? Jij kijkt graag films, toch? En zo'n series, Martin?
1: Ja,
0: doe je graag.
1: Ja, doe ik graag.
0: Ken je de acteur Will Ferrell? Ken je toch wel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, hij is een leuke man en grappig en zo. Nou, die heeft een zoon. Nou, dat is mooi, hè? Zeg jij dat? Die heeft een zoon. Ja, ja.
1: Die heet Magnus.
0: Die heet Magnus, inderdaad. Prachtig. Een Scandinavische naam. Omdat hij Scandinavische roots heeft, zijn vader. Will Ferrell's zoon dus, Magnus Ferrell, die maakt muziek. En die is 22 jaar. En als je naar het luistert, dan denk je bij jezelf van, wauw.
1: Hij is 72.
0: Nee, dat bedoel ik niet. Wat kan die jongen goed zingen? Sleep Talking.

0: het is goed, hè, Martin? Vind jij ook goed, hè?
1: Ja.
0: Een beetje lekker
1: ik viel er een beetje bij in slaap.
0: Nou maar... ja, dat is misschien ook wel de bedoeling. A Sleep Talking, zo heet die plaat namelijk ook.
1: Maar je hebt gelijk, hij kan mooi zingen.
0: Hij kan mooi zingen.
1: Hij kan mooi zingen.
0: Ja, Nou, we kijken nog eventjes in de buurt, heb ik begrepen, Mart.
1: We kijken zeker in de buurt. Wat is er in de buurt?
0: Nou, welke buurt ook?
1: Nou, Karen Brazem is in de buurt. Ah. Want wij zitten daar namelijk middenin. Ja. En de inwoners van die gemeente, die blijven hun afval goed scheiden. En daar zijn we zo trots op. Het blijkt uit afvalcijfers van Cyclus over 2025. Met een afvalscheidingspercentage van 72% behoort de gemeente opnieuw tot de best presterende gemeentes in de regio. Het regionale gemiddelde ligt op 67%. Wij weten natuurlijk wel hoe dat komt. Ja. Wij van de Weekendpoloog hebben daar vroeger heel veel aan bijgedragen. Is nu niet meer nodig, want we zijn de beste. Maar vroeger was dat niet zo. Dus hebben wij elke week gezegd welke bak, wanneer, hoe laat aan de straat moest. En
0: zeker.
1: Dat kan de bron van het succes kan niets anders zijn dan dat.
0: En we hebben zelf ook zo'n goede scheidingsbak in het pand.
1: Hebben wij ook.
0: Ja.
1: En daar doen wij ook gewoon aan mee. Gemiddeld produceerde iedere inwoner vorig jaar 122 kilo restafval. Dat is evenveel als in 2024. Volgens de gemeente bestaat een groot deel van het restafval nog uit materialen die apart kunnen worden ingeleverd. Nou, ze

0: blij, maar toch nog niet blij genoeg. Zoals groente, fruit en tuinafval, verpakkingen, papier en textiel. Ook recyclepercentages liggen hoog. Bedraagt 65%, waarmee KGM Brazen nu al voldoet aan de Europese doelstelling van 2035. Niet al het gescheiden ingezamelde afval kan worden gerecycled. Bijvoorbeeld doordat het is vervuild met restafval of plastic. Ik wil de gemeente nog een tip geven.
1: Nou.
0: Als je nou wil dat de mensen echt al uitsluitend echt restafval bij het restafval doen, dan moet je net als in de Haarlemmermeer, dan moet je eens per maand, moet je de bakken moet je halveren of echt met 80% terugbrengen. En dan niet elke week ophalen. Maar eens in de maand, want dat hebben ze in de Haarlemmermeer gedaan. En dan werkt het vanzelf.
1: Dat werkt toch, dat is waar, ja.
0: Ja, dan keep je trouwens wel de rest van je restafval gewoon bij plastic afval. Maar dat heeft niemand gehoord.
1: Maar dat is natuurlijk hier cyclus, dat is bij ons de Meerlanden. Die reis en hout.
0: Ze hebben die verder ook zo'n vuilst, want die wilde ik laatst naartoe. Maar die is dan maar 3 dagen in de week open. Dus
1: dat is ook
0: moest
1: niks,
0: toch naar
1: Rijshout
0: rijden. Jammer. Maar kon ik wel een kopje koffie bij halen. Dat is wel gezellig.
1: Oh, dat is lekker ook, ja.
0: Nou, je was alleen niet thuis, helaas.
1: Over een kopje koffie gesproken, ik denk nog eentje haal. Zometeen met een koekje erbij. Maar ik heb nog een paar rolletjes gevonden, Martin. Dit is een plaatje van iemand die ook al een tijd geleden is heen gegaan. Een hele tijd geleden. Maakt mooie muziek, hè? We hebben het over Michael Jackson. Een onontdekt pareltje wat eigenlijk op het album Thriller had moeten uitkomen. Set, cut.

0: was niet makkelijk te vinden, dit onontdekte pareltje. Het plaatje was een tijd geleden gelekt. En Noordzij heeft hem gevonden, hoor. De plaat van Michael Jackson, die eigenlijk misschien wel op Thriller zou uitkomen. Quincy Jones koos anders. Chicago 1945, geproduceerd door Steve Porcaro. Gaat over drie meisjes die mysterieus op een oude, of een koude moet ik zeggen, winderige nacht in Chicago verdwenen en nooit meer gevonden werden. Verder doet hij nog wat andere historische feitjes noemen over El Capone, Chicago Tribune, de World Fair, nou, allemaal dat soort dingen. Goeie plaat, hè, Martin?
1: Zeker, ja, maar er zijn wel meer van dat soort nummers die Thriller niet hebben gehaald. Ja, en dan denk je mezelf, ja, het is, ja.
0: Hoe dan?
1: Ja, hoe dan? Ja. Het is allemaal beter dan... Nou, laat maar.
0: Goed zo. Wij gaan de tweede dode behandelen.
1: Ja, laten we dat gaan doen. En niet meer hebben over The Girl Is Mine. Judy Kaagman, het zal je niet ontgaan zijn. Ze is overleden op 79-jarige leeftijd. Ze werd bekend als zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 en 80 grote hits wist te scoren. Daarna werd ze opnieuw bekend door het talentenjachtprogramma Idols. Ze zat in de jury van 2002 tot en met 2008. En ze leed al jaren aan de ziekte van Parkinson en leefde een teruggetrokken bestaan. Ze overleed al vorige week. En op haar verzoek vond de uitvaart donderdag plaats in de besloten kring. En daarna pas werd haar overlijden wereldkundig gemaakt. Met Kaagman als frontvrouw brak Earth and Fire door in 1970 met het nummer Seasons. Een grote reeks hits volgde. En hun grootste hit, dat werd ook hun laatste hit, dat was Weekend. Daarmee scoorde de band ook internationaal. En in de videoclip van het nummer droeg Kaagman een iconisch strak blauw pak. Dat gold destijds als zeer gewaagd.
0: Nou.
1: Nou goed, en je kon de tv ook niet aanzetten de afgelopen dagen, of je zag haar in haar strakke blauwe pak. In de band ontmoette ze ook haar latere partner, bassist Bert Ruiter, met wie ze tot zijn dood in 2022 samen was. Na haar zangcarrière zette Kaagman zich in voor belangen van artiesten, als voorzitter en medeoprichter van muzikantenvakbond BV Pop, en later als voorzitter van stichting Konamus. En dat ging toen over in stichting Buma Cultuur. Samen met Henk-Jan Smit, Erik van Tijn en Edwin Jansen vormde Kaagman in 2002 dus de jury van een nieuw programma Idols. Het programma zou een enorm succes worden en het eerste seizoen trok gemiddeld 3,7 miljoen kijkers. En in die finale zagen meer dan 5 miljoen mensen hoe Jamai en Jim het tegen elkaar opnamen en hoe uiteindelijk Jamai aan het kortste eind trok. En wij gaan een mopje muziek voor je draaien natuurlijk. Ja, we hadden Weekend kunnen draaien, we hadden Memories kunnen draaien, we hadden Maybe Tomorrow kunnen draaien, maar we hebben gekozen voor wat mij betreft hun allermooiste. Terug naar de jaren 70, naar 19... wat moet ik even spieken hoor, 72 om precies te zijn. Earth and Fire, Journey Kaagman en haar Memories.

0: Kaagman, zij is niet meer. Mocht je inderdaad niet ontgaan zijn. Earth and Fire. Memories hoorde je uit 1972. En niet te verwarren natuurlijk met Earth, Wind and Fire. Hè? Nee. Dit was Aarde en Vuur zonder wind. Wij gaan door met de laatste uit de New 3. En dat is de nieuws van Rita Ora samen met Lance Valley. We gaan luisteren naar Higher.
1: De New 3.
2: You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy. In a...

0: Maar wat mij betreft hebben we een winnaar, hoor. Een 8,0 van mijn kant voor Lance Valley samen met Rita Ora. En zij verzorgde de vocalen. Een nieuwe single heet Higher. En je hoorde hem als derde helaas in onze eigen New 3.
1: Ja, Ben, ik vind het ook 7,5 of zo.
0: Ook een 7,5?
1: Ik vond al die platen ook
0: al die dansplaten,
1: hè? Al die dansplaten,
0: maakt niet uit. Helemaal goed.
1: Hoe heb jij het onderscheid weten te maken vanavond?
0: Dat denk ik dan,
2: dat
0: hè?
2: Is ook fijn. Even wat lokaal.
1: De gemeente, de gemeente Alphen aan de Rijn heeft donderdag een nieuwe radartechniek getest in de Van der Manderslootstraat in Alphen aan de Rijn. Tijdens de proef werd onderzocht of een radar fietsers kan onderscheiden van voetgangers. En deze techniek is niet eerder op deze manier toegepast.
0: Nee.
1: De radar meet snelheid en beweging en is volgens de gemeente privacyvriendelijk. Als de proef succesvol blijkt en technisch haalbaar is, wil de gemeente een experiment starten in de Van der Manderslootstraat. En daarmee wil ze onderzoeken of een fietsverbod in de straat beter kan worden gehandhaafd.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ik ook.
0: Tessje, vanuit de gemeente, ja. Waar er geïnvesteerd dan?
1: Ja, en het is, het is op zich wel goed nieuws dat er niet nog meer snelheidscontroles voor auto's rond Alphen aan de Rijn komen. Want het is echt, als je daar even niet op let, dan ligt hij op de mat.
0: We gaan door met de clubklassieker in Zuid-Holland. Het is geen disco-stamper, maar een houseplaat uit de begintijd van de jaren. Van de jaren 90, denk ik, misschien wel eind 80. Moet dat nog even opzoeken,
1: Martin? Nee, het is jaren 90.
0: 90,
1: toch? Het is zeker 90.
0: Ik dacht, het heeft met dit te maken. En toen zei jij, nee, het heeft met dit te maken.
1: Hier heeft het mee te maken. Ja, 100%.
0: Is het wel, ja. Het gaat namelijk om deze plaat. Het is de laatste die we voor je draaien voor het nieuws. En dan switchen wij van plek, Martin, achter de knoppen met onder andere de mix.
1: Oh,
0: Connections.
1: Ja. Oh.
0: Lekker spelletje ook.
1: Ja, Bob Seger waren we...

0: een nieuw lid van de Club van 26.
1: Ja.
0: Beetje een zeikplaat, maar goed. Kan gebeuren. Maar het is geen Litouwers, dus dat scheelt.
1: Oh, dat scheelt, ja. Hopen dus dat je blijft hangen, ook na het nieuws. En we draaien de Club Klassieker, zoals gezegd, een house classic. Wat een fantastische plaat dit. Moby & Go.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen. Studio Alphen.
3: En
1: Kaag en Brazen.
4: 2 uur lang, ongekend goede radio. Patrick, Martin en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wederswaardigheden. Met de nieuwe Free, de Popquiz, Connections...

0: En soms lijkt het wel werk, hoor, op de vrijdagavond.
1: Nou, soms. God, we hebben...
0: Nog eens even aanpoten. Niet alles werkte mee, maar het is toch allemaal gelukt in ieder geval om de eerste plaat tegen horen te brengen. En wat voor een plaat is dat, zeg mensen. We hebben hier even lekker een potje gezwommen in de studio met z'n tweeën op de Average White Band. Ja, zeg dat wel. Een bijzonderheid ook. Terug naar 1974 was dat Work to Do. Je hebt het helemaal uitgezocht net, Pet, in je grote muziektotalogus. Het was niet origineel, hè?
1: Nee, het was niet origineel. Die werd 2 jaar daarvoor opgenomen door de Isley Brothers. Maar verder heeft Vanessa Williams ook nog een duit in het zakje gedaan in 1991. En in 2010 ook nog Major Hawthorn. Ook eigenlijk uit Work to Do. Leuke plaat, Martin. Goede keuze.
0: Goede keuze, ja, dank je.
1: Funky en zo. Hey, in dit uur hebben wij nog bericht uit de regio over die tientallen boeren waar Martin het over heeft gehad. Die hebben namelijk maandagavond gedemonstreerd langs de N207. De afvalscheiden heb jij al gehad, zie ik. Nou, er reden ook geen treinen, dat hebben we ook gehad. Moet even
0: doorgaan. Hebben we nog niet gehad, hebben we nog niet gehad.
1: Ze
0: rijden ook niet, dus dat is
1: toch. We gaan nog even hebben over Oddie's huis, maar dan niet over de film.
0: Nee, over iets anders.
1: Iets anders, ja.
0: Oh, we gaan muzikaal ook zoveel dingen doen, hè. Ja, we hebben een spelletje, we hebben de soulplaat, we hebben de mix, we hebben connections... en we hebben natuurlijk een nieuw lid in de Club van 26.

0: Ja, en daar wil ik hier eigenlijk mee beginnen.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Met die club van, en dan duiken we de top 40 in. Maar voor we dat doen, voor we naar die hitlijst gaan, gaan we altijd eerst naar onze eigen hitlijst. De nieuwe tri van deze week. Pet, wat is de enige juiste volgorde?
1: Nou, het was dansen geblazen. Even kijken hoor, wat hebben we allemaal al? Oh ja, we hebben natuurlijk op de derde positie een plaatje die we als eerste draaiden overigens. Melson met High On You, 7,5 gemiddeld. Toen kregen wij voor onze kiezer Ketama, de nieuwe single. Fantastisch beentje zeg. Camden Cox zei mee, Loads. 7,62 eindigde deze plaats op de tweede positie. En als laatste gedraaid, ja de beste. Lance Valley op nummer 1. Met de vocalen van Rita Ora scoorde zij een 7,75 gemiddeld. Zie jij vaker horen hier in je weekendshow.
0: Dat lijkt me een...
1: Misschien.
0: Ja, misschien. Je weet het niet zeker.
1: Nee, misschien andere programma's ook wel oppakken. Oké, nou gaan we naar de top 40, ja.
0: We gaan naar de top 40, naar de Club van 26. En we komen bij een artiest die tot nu toe 4 hits heeft gehad. Eentje, dat is een hele nieuwe. Die staat er 6 weken in, ja, dat is nummer 14. Ja. En die andere 3 hebben dus allemaal de Club van 26 bereikt. Dus deze man zelf. En ik denk dat hij binnenkort wel een kamertje boven ook mag nemen. Over wie hebben we het, mensen? We hebben het over Somber. 12 to 12 stond er 36 weken in. Undressed stond er 32 weken in. En deze week op nummer 27. Met de derde van de Club van 26 voor hem. Het heet Homewrecker. En hij is dus nieuw in de club.

0: Denk vorige keer ook, weet je nog? Meezingen. Het ging nu iets valser. Somber, Homewrecker. Ja, ik blijf een leuke plaats vinden. Die nieuwe die jij net noemde.
1: Ja.
0: Vind ik minder.
1: Nee, ik vond deze eigenlijk ook wel minder.
0: Ja, ja, ik ook
1: een beetje, ja.
0: 12 van 12 favoriet, denk ik.
1: Ja, ja, zeker. Dat, ja. Dat is een goede plaat. Oh, wees om je vingers bij af te likken. Oh, jee.
0: Nou, dit programma is ook om je vingers bij af te likken. Helaas slecht nieuws voor mensen die graag met de trein gaan. En dan hebben we het over Alphen aan de Rijn. Want er rijden het hele weekend geen treinen tussen Alphen en Leiden Centraal. Wordt namelijk aan het spoor gewerkt sinds vrijdagmiddag 1 uur. Tot en met maandagochtend in de nacht of zondagnacht, hoe je het wil zien. 2 uur zijn de werkzaamheden aan het spoor. En maandagochtend wordt dus de dienstregeling weer hervat. De NS die zet bussen in om reizigers te vervoeren. Deze stoppen ook bij Leiden-Lammerschans. En wie van Utrecht naar Leiden moet of andersom, kan er natuurlijk ook omrijden. Maar dat is echt omrijden via Schiphol Airport.
1: Dat is behoorlijk end, hoor.
0: Ja. Oké, beter op de fiets, denk ik. Nou goed. Straks nog meer berichten uit de regio.
1: Ja, wat hebben we nog, Pet? In een notendop even kan vatten.
0: Nou, ik had het net als over reizen met Odysseus. Maar we gaan het nog een keertje noemen, hoor. Want de jaarmarkt van Hazerswoude Dorp is aanstaande. In de week van 23 tot en met 29 augustus. Ik ga je er alles, maar dan ook echt alles over vertellen. In de komende uur weekendproloog op Alphen en KGM Brasem.
2: Een nieuwe episode uit 50 jaar popmuziek in Connections.
1: Ja, daar is nu tijd voor geworden, de Connections.
0: Maar waar waren we nou gebleven?
1: We waren gebleven bij Bob Seger.
0: Oh, natuurlijk,
1: en
0: ja.
1: We komen uit bij Edward Punch Andrews. Dat is een invloedrijke Amerikaanse muziekproducer en manager die een belangrijke rol speelde in de carrière van de Amerikaanse rocklegende Bob Seger.
0: Ik zat even niet op te letten.
1: Gedurende meer dan 50 jaar was hij Seger's vaste manager en produceerde hij samen met hem een groot aantal albums en nummers, waaronder Back in 72, Night Moves, Like a Rock en The Fire Inside. Zijn zakelijke inzicht en productiewerk droegen bij aan Seger's uitgroei tot een van de succesvolste rockartiesten van de Verenigde Staten. En dan vraag je je af, was dat nou het enige wat hij deed? Nee, natuurlijk niet. Hij heeft daarnaast ook meegewerkt aan de carrière van Kid Rock. Als manager hielp hij Kid Rock tijdens die doorbraak in de jaren 90 en speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van diens succesvolle rock- en rapcarrière. En als we het over Kid Rock hebben, dan kan je eigenlijk maar één plaat draaien. Het is lekker zomers, dus hij komt mooi op zijn bootjes terecht. All Summer Long.
3: In a

0: Lynyrd Skynyrd, een van de bekendste southern rock bands uit de Verenigde Staten. Groep werd in 1964 opgericht in Jacksonville, Florida. En verwierf wereldwijd bekendheid met hun karakteristieke mix van rock, blues en country. Hun grootste hit hoorde je Sweet Home Alabama. Verscheen in 1974 op het album Second Helping en groeide uit tot een van de meest iconische rocknummers aller tijden. Het nummer werd geschreven als een reactie op de kritische teksten van Neil Young in Southern Man in Alabama. Maar wordt vooral gezien als een eerbetoon aan de staat en de cultuur van het Amerikaanse zuiden. En, dat zal je niet ontgaan zijn, het nummer werd ook gebruikt in All Summer Long van Kid Rock. Sterker nog, het is niet alleen muzikaal de gehele achtergrond, maar er zijn ook diverse verwijzingen in de tekst. Ondanks de tragische vliegtuigcrash in 1977, onder andere zanger Ronnie Van Sant om het leven kwam, bleef de muziek van Lynyrd Skynyrd een grote invloed uitoefenen op de rockmuziek en inspireert de band nog steeds nieuwe generaties muzikanten.
1: Welke vond je nou leuker?
0: Sweet Home Alabama.
1: Toch wel, hè?
0: Ja.
1: Nou, Kid Rock, Trump vriendje, hè?
0: Ja, en dat geldt voor heel Alabama.
1: Volgens mij ook, ja. We gaan naar Al van der Rijn, want je kunt meereizen met Odysseus. Triomfantelijk vertrok hij van Troje. Hij was de overwinnaar na 10 lange jaren van gevechten. En ook ontbering uiteraard. En nu hoeft hij alleen nog maar naar huis te varen. Naar Ithaca, waar zijn vrouw en zijn zoon op hem wachten. Maar door zijn eigen nieuwsgierigheid, door zijn verlangen naar meer en natuurlijk door de goden was die reis naar Ithaca langer, moeilijker en gevaarlijker dan hij had verwacht. Verhalen vertellen Paul Groos, die vertelt je welke spannende avonturen deze Griekse held allemaal moest meemaken op zijn reis. En dat doet hij op zondag 23 augustus in de Biep aan de Aarkade in Alphen. Toegang is gratis. Het staat niet bij hoe laat het begint, maar het zal een uur of twee zijn in de middag. Kan je even checken op de website van de bibliotheek van Alphen. Ja, of je kunt gewoon naar die film gaan, hè?
0: Kan je ook doen.
1: Die Odyssee, ben je al geweest?
0: Nee, ik ben nog niet
1: geweest. Die Odyssee?
0: Nee, okay. Ik ga zondag naar de film.
1: Oh.
0: Maar niet naar die.
1: Welke ga je nou doen?
0: Naar Toy Story 5.
1: Oh, dat is even heel wat anders.
0: Familiejaargelegenheid.
1: Ja, ik snap het. Ja, begrijp het.
0: Dat moet ook gebeuren.
1: Ja, zeker.
0: Wij gaan door met de show, lieve mensen. Straks gaan we mixen in combinatie met de Soul Chart. Maar eerst gaan we even rocken. Hun nieuwe album Stray Dogs komt uit op 25 september. En volgend jaar januari staan ze 2 of 3 avonden in de Ziggo Dome. Ik heb het natuurlijk over Nothing But Thieves. En hun nieuwe single, die heet Baby Cool, Evelyn.

0: zijn de opvallende afwezigen in de verschillende, op de verschillende podia's van de verschillende festivals. Nothing But Thieves. En dat komt natuurlijk allemaal vanwege hun nieuwe album dat aan het eind van de zomer uit gaat komen. Het is alweer de derde single daarvan, nog voor het album uitkwam. Hoor je Baby Cool, Evelyn.
1: Leuke plaat, Martin. Is dat een tipje voor de nieuwe 3-week voor volgende week?
0: Zou zomaar kunnen.
1: We gaan eventjes naar Hazeswoude-dorp. Want de jaarmarkt al daar is een jaarlijks dorpfeest dat plaatsvindt in de laatste volle week van augustus. Dat is dit jaar van de 23e tot en met 29 augustus. Groot evenement hoor, waar heel veel inwoners en ook bezoekers van buiten het dorp op afkomen. Het is eigenlijk een feestweek met allerlei activiteiten. Kermis, allerlei attracties uiteraard, live muziek en feesttenten. Meervoud, braderie, markt met kraampjes en lokale producten daarop. De poldercross is er ook weer. Dat is een soort obstacle run door het dorp en ook door de polder net buiten het centrum. Verder allerlei andere activiteiten voor kinderen en families. Het wordt omschreven als één groot feest voor jong en oud. En dus ook een belangrijke traditie in het dorp. Welk dorp? Hazeswoude-dorp. Want je hebt ook Hazeswoude.
0: Dat is wel weer anders. Hazeswoude.
1: Straks gaan we nog even protesteren. Of ja. Demonstreren. Met de boeren, hè, maar Brugge. Maar eerst wat anders.
0: Ja, de UK Salt Yard met een hoop oud gediend hoor. Johnny Kill, re-entry. Op nummer 17 nieuw binnen Melbourne Moor. En ook stijgende oktober Londen. Maar wij gaan naar de top 10. En daarin staan de twee hoogste binnenkomers van deze week. Op nummer 8, Kevin East en Cold Heart. En op nummer 7, de hoogste van allemaal, Quen Dicky en Water. Van 10 naar 5, dat jojo't ook maar heen en weer. AP Connection en Keep the Star Burning. En dan sta ik bijna nummer 6 vergeten. Die stijgt van 18, de Womack Sisters. En If I Let You. En dan in de top 3. We gaan straks de nummer 3 voor je draaien. Maar de top 2 die blijft stationair. En ongewijzigd Luco Setto op nummer 2 met Kelly Kind of Love. Die we vorige week voor je gedraaid. En That Thing van Shyla Prospera staat al een aantal weken op nummer 1. Maar zoals ze zeggen, wij gaan voor jou draaien.

0: Ja,
1: dat was de mix voor vanavond. En daar zaten dus twee nieuwe platen. Als allereerste die nummer 3 uit de Soul Chart. Dat was een bijzondere uitvoering daarvan. Want het was helemaal niet zo soul. Het was pure disco. En een aantal remixen hebben we ervan uitgebracht. Ned James en Set the Tone. En daarna...

0: uitgebracht. Onder andere eentje met Kelly Minogue. Maar dit is een ander nummer. Ook geweldig. Het openingsnummer van het album I Feel So Free. En dat is in de Peggy Goo Energy Mix. En dat was voor vanavond.
1: Dat was het, hè? Nou, mooi.
0: Hebben we nog een berichtje?
1: Ja, als je dat nu al wil.
0: Ja, doe ik wel. Hè? Want ik graag nu, hoor.
1: Ja, dat mag wel, hoor. We gaan eventjes naar Wouwbrugge. Want tientallen boeren hebben afgelopen maandagavond gedemonstreerd langs de N207 bij Wouwbrugge. Op het grasveld tussen de Provinciale Weg en de Parallelbaan stonden zo'n 20 trekkers opgesteld. Bij het Jacobs Wouden Monument werd een uitvaartdienst nagebootst met een kist, kruisen, met erop de namen van dieren, 13 boeketten in autobanden namens de 12 provincies en één namens heel Nederland. Kaarsen, omgekeerde Nederlandse vlaggen. Nou, allemaal boeren die veelal in het zwart gekleed waren. Die hebben de dood van de sector gesymboliseerd, Martin. Er werden toespraken gehouden. Een minuutje stilte en het boer Helmus werd gezongen. Hier rust de laatste boer, stond op een van de borden geschreven. Aanleiding natuurlijk van de demonstratie in de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Veehouderijen in een straal van een kilometer rond grote natuurgebieden moeten inkrimpen. En daarmee de uitstoot in 2006 natuur te herstellen. Het verkeer op de N207 tussen Alphen en Rijnstad hadden geen last van de demonstratie. Want de politie was natuurlijk uit voorzorg aanwezig.
0: Zo is dat, hè?
1: Er komt nog een demonstratie trouwens. Ja.
0: Oh, nog één?
1: Ja, net laatst binnengekomen richt. De brug bij Luimuiden was vorig weekend weer in storing.
0: Ja?
1: En echt lang, urenlang. Hele stoet mensen hebben een uitvaart gemist.
0: Oké.
1: Okay. Dat zit in het verschiet.
0: Oké, okay, dus dat zit in het verschiet. Wat in het verschiet ziet, dat zit goed.
1: Dat verzuurt niet.
0: Nee, zeker. Beter in het verschiet dan in het vergiet.
2: Lieve mensen, het is weer tijd voor de Pop Quiz.
0: Want al loopt het zo door de afvoer weg, hè?
2: Ja. En dan nu, een introspelletje. Leuk. Vier op een rij. Welke hoort er niet bij? De Odd One Out.
0: Ja, je weet al een beetje hoe het werkt nu.
1: Ja, ik wel.
0: Ja, we doen vier intro's. Dan moet je natuurlijk gewoon weten wie het zingt en waar ze over zingen. Maar dan hebben ze ook allemaal wat met elkaar te maken. Maar eentje niet. Het is allemaal uit de top 40 van exact een aantal jaren geleden. Behalve eentje, die komt uit een ander jaar. En dat moet je allemaal raden. Pet, zullen we gewoon gaan beginnen?
1: Ja, kom maar door, hoor.
3: Oh, I see. Well, please, 15 love.

0: Ja, welke wil je nog een keer horen?
1: Oh, nou, de laatste nog eventjes.
0: En nog eentje mag je kiezen.
1: Wel, ja, doe nog maar de eerste.
0: De eerste nog een keer, ja. Ik denk ook, dan kan je het langs schrijven. Als die afgelopen is, wil ik wel gelijk weten wie het was.
2: 15 Love.
0: 15 Love. Kleine hint.
1: Ja, het ging over John McEnroe.
0: Ja, maar hoe heet het ook alweer?
1: Ja, weet ik niet meer.
0: Nee, het is The Bread, hè?
1: Chalk Dust. Ah ja, Chalk Dust. Ja, dat is van de lijn, hè? De Chalk Dust.
0: Ja, heel goed. En dit is?
1: Ja, dit is Shalimar.
0: En?
1: I Can Make You Feel Good.
0: Nou, Oppie Toppie en dan deze.
1: Leuke plaat, klein orkest. Laat mij maar alleen of zo. Maar alleen. En je handjes in de lucht en zo. Oeh, de titel van deze band. World of Water.
0: Ja, dat is heel goed.
1: Is dat goed, zeg.
0: Ja, hè. Is new music.
1: Oh, natuurlijk new music, ja. En u, hè. En ja. U.
0: En u.
1: En u. Poeh, daar moet ik echt aan denken, hoor. Ja. Chalk Dust is denk ik de... Is dat de oudste? Ja, dat is de oudste. Chalk Dust. Ja.
0: Oké, dus jij denkt dat Chalk Dust er niet
1: dat
0: bij
1: denk
0: wordt?
1: Dat denk ik, maar ik zie je

0: het verschil tussen 1982 en 1980 te horen, ja. Meer hits erin, Pet. Dan kom je er vanzelf in.
1: Ja, dat is waar. Dat heb ik nu twee keer gespeeld. Hartstikke leuk spel. Ik ben echt te laat achtergekomen in mijn leven.
0: We hebben een hele kast vol. Anders gaan we een keer hits erop.
1: Ja, laten we dat
0: zaterdag
1: doen.
0: Ja, is goed. Wat we op vrijdagavond aan het doen is voor jou live radio maken. En dat herhalen we dan op zaterdag in... Zondagmiddag nog eens een keertje gezellig voor Kaag en Brasum en Omstreken. En daar hebben wij leuke muziekjes voor je. En hebben we ook soms eens bijzondere bandjes zoals deze. Die hoor je niet vaak op de radio. Het is Nederlands, uit Groningen wel te verstaan.
1: Wauw.
0: Solution, Tom, Willem, Hans en Guus. Met z'n vieren vormen ze die band. En dit is een allergrootste hit. Eigenlijk de enige hit. Only Just Because.

0: prachtig samengevat hier net in de studio door Patrick Noordzij. Het neigt een beetje naar Sparko Disco, maar het heeft ook een vleugje yacht rock. En dat met Groningse nuchterheid. Dat is toch een bijzondere combinatie. En ook alweer bewezen dat je niet op je geheugen moet vertrouwen. Want ze hebben een aantal singeltjes gehad. En dit was degene die niet de top 40 haalde. En anderen deden dat wel, maar mag de pret niet drukken.
1: Ja, wel leuk hoor dit.
0: Ja, zeker toch. It Only Just Begun bracht ons terug naar 1980.
1: En het plaat duurt heel erg lang, dat is wel echt mooi.
0: Heel lang. Eindeloos lang, ja.
1: Hey, klein teaser, Jovas. We mogen het al een beetje verklappen. Op 19 september is de Bloemencorso weer in Roelofarensveen. Dat gaan we live uitzenden. Niet op de radio, maar op de televisie. Met uw razende reporter, Martin Werdwijn.
0: Oh jee.
1: Ja, en dan hebben we 's avonds nog een feestje daar op de hoek. En er is ook al eind van deze maand een feestje op de hoek. 28 en 29 augustus. De feestje zomer 26. Met de Kick-Off Friday, Club Sounds, Meezingers, Disco 90s... en een festival zaterdag met House, Hard House, Trance... en Summer Vibes en Electronic Dance Music en zo.
0: Oh. De laatste plaat heeft ook Summer Vibes.
1: Zeker.
0: Gaan eruit met disco uit de jaren 80. Bezer, zo heet het bandje. En de plaats die heet Summer Breeze.
1: Mag ik jou goed weekend wensen?
0: Ik wens jou ook een heel goed weekend. Ja, want dan

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïnse leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doel.

0: wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Into the Groove.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Let me tell you why you're here.
4: Into the Groove.
2: Can you feel it?
5: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
4: Resist.
6: I'll make everything all right.
7: It's a bang, bang, bang. It's a beat, beat, beat.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu...

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhangerbotst en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: The Dance Decade.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: The Dance Decade.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen. Vanuit het groene hart van de Randstad.
9: Studio Alphen.
7: En Studio Kaag en Brazen.
10: Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat. The Dance Decade.

0: van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6... die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in

0: twee groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: van 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4de dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6... die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.